weg met mensen arbeiden deed. Deze waarheid is een grote probleem toe zonen die niet bekeerd zijn. Ober te gaat zien het zingen. Is dit een troost en verzekering? Hebreeën de 13e kapitel de 5e en 8e vers lezen zo. Jun levenswandel zal ohne giet zijn en ziet tevreden met wat je ha. Wils God heeft gezegd, ik wou jun op geen weich verloten en op geen weich wou ik jun verziemen. Dat zijn wunderschöne Wied. En dan de 8e vers, Jezus Christus is datzelfde gisteren, vandaag, ook met alle eeuwigheid. In Malachi 3, 6e vers, staat dat geschreven, dan ik, de Heer God, doe niet andere, daarom zijn die zins van Jacob niet vernicht. God moest den alle strofen, aber hij wordt den niet ganz vernichten. Dan hij had gezegd, dat hij aan als zijn volk erwählt had. Dat is ook waarom wij ons kennen zeggen zijn, dat wij op eeuwig met aan worden zijn, wanneer wij dem Herr Jezus als ons heiland aangenomen hebben. Hart nu deze woord van de Bijbel, die deze waarheid verstalen. Johannes 5, 24. En waarheid zei ik junt, wer mijn woord hiert en dem leeft die mij geschikt heeft, haft dat eeuwig leven en kämpft nicht in je recht, ober es vom dood tum leven je komme. En dan Johannes saß, 37. vers, alles dat mij de vader jeft, kämpft no mij. En wer no mij kämpft, wo ik nicht eruit stete. En dan Johannes 10, 27 bis 30, mine schob hier mine stem, en ik kan aan, en zij val je mij no. En ik geef aan dat eeuwig leven, en zij worden niemals aankomen, en China kan die uit mijn hand rieten. Mijn vader die mij die gegeeft heeft, is geraten als alles, en China kan die uit mijn vader zijn hand rieten. Ik en die vader zijn eind. God zij dank. Rijmen dat 5e kapitel, de eerste 2 vers. Wils wie durch den geloven, nu zijn gereicht geworden, hebben we vrede met God, durch ons Herr Jezus Christus. Durch wem wie ook toegang hebben durch hem geloven, no de nood en de wie stonen, en vrije ons en de hoopning voor God zijn herrlichheid. En dan Rijmen dat 8e kapitel, de eerste vers. Nu is er geen verdammnis voor den, die aan Jezus Christus zijn. Mijn vriend, laat deze vers een grote troost zijn to jund, dan God wordt niet tregonen op zijn woord. Zonder de waarde geboren zijn met hem Heer eind gemaakt. In Johannes 15 redt de Heer Jezus to zijn jongen en zegt aan dat hij de wijnstok is en dat zij de ranken zijn. Zo als dat met de wijnstok is, zo is dat ook met de ranken. Daar is niets dichterbij als een wijnstok en de ranken. Zo is de Heer Jezus met ons verbonden. Hij weer ook met de Israëlieten verbonden. Wanneer hij aan ook stroffen moest, wil zij aangehoorzaam worden gewaast en hadden zich aangegeven te Godsdienst. Hij had Abraham en zijn nakomen als zijn volk erwählt en had aan een land gegeven. Ober veel hadden zich tegen God gesteld en dat is waarom God aan van haar land wegnemen wordt. Zij worden voor veel jaren met andere nationen verstreed zijn. Ober God wordt aan waar de toop sammelen. Dat is wat de laatste vers in dit kapitel ans zaaien worden. Nu Amos het 9e kapitel, de 5e en 6e vers. En de Heer God die alles regeert, die dat land aanvoeten kan, zodat het smelten deed, en alle die daar binnen wonen, treuren worden, en dat wordt alle zo als de Nielfluss in Egypte zich opheven en waar de dood laaien, dat is die zijn beentrap in de hemel spuut, en zijn hoge torm even de eerd gemaakt heeft, die de waters van den zee roept en die op de eerd uitgeten deed. De Heer God is zijn nomen. Dat is van deze vers te zijn dat God een almachtige God is. Hij kan alles doen wat hij doen wil. Hij wordt over niemals zo'n doen dat niet recht is. Hij wordt zo'n doen dat dat beste is voor mensen. Mensen willen over niet immer zo doen als God dat bestemd heeft. Die willen in ihre eigen weg gaan. Wils God een heilige God is, kan hij de zin

Nu hebben we de korte ondacht uit een Thessalonischer Brief opgereed van Donald Liefeld en te bestalt bij Radio de Weichwieser zum Fried mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

The clock is ten. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Onze programma zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wees de prijzen voor de passen je steen zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 272. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 272.

0: De klok is 12.
1: Ek sê Hilda Friesen en dat rood van leven van deel as u tweede kanoniek 29:20-24 hoe dit zegt. Om nächsten morgen roept het kie de verste manen uit de stad Nozick in jenke met aantoop naar dem haren zijn huis. En ze brachten 7 jonge bolles, 7 schopsbak, 7 lama en 7 kozenbak door hand en zind opfer voor dat kennigs huis, voor dat heiligtum en voor dat volk van Juda. En de kennig zeete de priester, aren zijn in okomen, dat ze op dem haren zijn in altoor opferen zullen. Zij deden de rinder door schlachten en de priester nemen dat bloot en bespretsten den altoor. Ook de schopsbak en de lama deden ze schlachten en dat bloot aan dem altoor spretsen. Te laatst brachten ze de kozenbak zum Sündopfer für den König und die ganze Versammlung und legten ihre Hang auf die ihre Kap. Und die Priester schlachten die und spritzten die Blut an den Altar, um Israel zu versäumen. Hier wird für ganz Israel und zum den lang verlotenen Tempel zu reinigen ein ernstes Opfer gemerkt. Sie deiden 7 junge Bolles, 7 Schubsbach, 7 Lama und 7 Kozenbak opfern. Dit geeft aandiening dat dit opfer een volstandig opfer voor het ganse volk Israël weer, van tjennig wat in laatste maan in zijn vroeg. 7 bedient, zoals we al eier gezegd hebben, volkomenheid. Als de 7 kozenbak voor den tjennig in de verzameling gebracht worden, leiden ze er een hang op die. Dat weer te zijn, ik laai mijn zinden op deze kozenbak. Hij wordt in mijn stede voor mijn zinden gestorven. Nu worden deze kozenbak geschlacht en nemen de zinden van dat ganse volk naar Maltor. En deze weg mogen ze een verzeiningsopfer voor jede persoon zijn zinden en ook voor dat ganse volk ihre zinden. Dat is zo'n wunderschönes beeld van wat ons haar en heiland door am Kreuz Golgatha voor ons deed. Hij is God zijn lam, die door am Kreuz de ganse welt ihre zinden op zich neemt. De held in de Kreuz wie de Altar, wo hij zich als Versöhnungsopfer für unsere Sünden jäuf. Wo schwor, wat dort aber gewahr sein, als Gott door in Gethsemane all unsere Sünden op arm lädt. Wo hij ober im Gebet prachert, foder, wann dort mädig is, dann lot diese Lieden an mir vorbeigehen. Hij kämpft ober, wat hij isch ganz handgejäuft, wie er in sein kon, lot dort nur dienen wollen gehen. Dort moet door hem worden op den Altburg over een gewaltige kampf gewaas zijn. Wanneer de engel niet gekomen weer in arm te storken, wordt hij entschieden ganz doelgebroken zijn. Hij kämpft door werkelijk met den dood. En dit je wie zijn wat onze zinden te onze haar en heiland werkelijk duiden. Veel mensen gaan gelijkeldig wieder als wanneer dat niet wat groter is. Onze zinden kosten onze himmlische voeder zijn einzigen zeen. Die kosten den Sehen sein Blut und sein Leben. Für unsere Radung ist ein großer Priest getötet worden. Unsere Radung ist nicht mehr mit Silber und Gold betötet worden, aber mit der köstlichen Blut von der Heilige Gotteslohn. Nun habe ich mit dankbaren Worten beten. Jesus, Gott sein Lohn, hat die Last von meinen Sinn wahrgenommen und die Wied wahrgeschmeten. Gott sei Dank, für das Vor dir Opfer, für die ganze Welt und für jeder Sünder.

Wat Amos nu beschrieve wat God en de toekomst zijn volk doen wordt. Dit is wat nu nog niet passiert. Aber wils God Emma reicht is, wat dat in zijn tijd gedoen worden. God heeft die tijd zelfs gezegd, aber heeft dat niet bekend gemaakt. Wanneer Amos zegt en Jan dag oder nur deze dingen, dan checkt hij nog de tijd nadem dat de triebsel op deze eerd is geweest. Wie weten van andere schriften dat de triebsel toe een einde gebracht wordt, wanneer de Heer Jezus terug naar deze eerd komen wordt. Dat is de tijd wanneer hij zijn koninkrijk opstalen wordt. Jacobus deed deze vers in Apostelgeschicht 15, 13 bij 18 erwähnen als de gemeente toegekomen werden. Dat is wat Jacobus zegt. En als ze eerst stel werden, antwoordt Jacobus en zegt, Mana, Breda, horcht nu mij. Simon heeft verteld hoe God eerstens de heide bezacht heeft van aan een volk voor zijn nomen te nemen. De profeten eren weer stemmen met dit, zoals ook geschreven staat, nu deze dingen waar ik terugkomen en waar doofd zijn huis, dat vervallen is, waar de opboe, en dat wat aangesmeten is, waar ik van frische opboe, en waar de oprechte, zodat de eeuwige mensen dem Heer zeker mochten, evendien mijn nomen is genaamd worden, zegt de Heer de zoontijd van eeuwigheid her. Bekend tot God van eeuwigheid zijn al zijn werken. En deze tijd, zegt Christus zijn dood en opstonen, dat God een volk voor zijn nomen nemen. Wanneer deze tijd tot een eind komen wordt, dan wordt God verder met de Israël-nation arbeiden. Dat wordt aber met alle 12 stammen zijn, niet bloos met 2 oder 10 stammen. Tot die tijd wordt hij den opboer en niet doelrieten. Wanneer God het ganse volk Israël opboer wordt, dan worden die van alle nationen toegezameld worden. Dat wat voor zoveel jaar doorgebroken is geweest, wordt opgebouwd worden en wordt terechtgesteld worden. Israël wordt dan de verste zinnen maakt de nationen. En de Heer Jezus, die doofd zijn nog komen om vlees is, wordt even aan in de wereld regeren. Hij wordt in je rechtigheid en waarheid regeren. Die worden dat land bewonen, zoals God dat bestemd had van aanvang aan. Nu de 13e bij 15e vers. Checkt, de dag komen, zegt de Heer God, wanneer de ploegman dem eifster even nemen wordt, en zonne de druwe klonje dem de zootzeie deed. En de boy worden met zete wien siepre, en alle boy worden opgeleest worden. En ik wou mijn volk er gevangenschap terugstalen, en die worden de steden opboer die wiest weren, en worden daar binnen wonen. Ze worden ook wiengordes planten, en worden van den wien drinken, en worden gordes planten, en de vrucht daarvan eten. Ik word den ook in er land planten, en ze worden niet waarder van er land, dat ik den gegeeft ha, uitgeroden worden, zegt de Heer God, jun God. Wanneer God zijn volk zegenen deed, dan wordt dat land ook gezegend worden. Dat Kanaan land en dat volk Israël zijn toop gebongen. Wanneer God zijn volk waarder in dat land vaststellen wordt, dan wordt dat land zo bleer als een roos. Nu is dat niet zo, wils dat volk Israël nog een angloven is, en heeft dem Heer Jezus niet als er Messias aangenomen. Wie moeten ober ook verstonen dat zonen van mankte Juden die dem Heer Jezus als heiland aangenomen ha, zijn nu zelig geworden. Ober die nation, im grote ganse en ere leider, ha dem Heer nog niet als er Messias aangenomen. En de toekomst wordt dat passeren, wanneer de Heer Jezus terug naar deze eerd en heerlijkheid komen wordt. Deze vers beschrijft wat dan passeren wordt. De nation wordt niet uit de neengereten zinnen, over alle 12 stammen worden als één koninkrijk toop en dat kan aan land zinnen. Met God zijn zegen wordt dat land zeer vruchtbaar zinnen. Deze vers zei dat wanneer de mensen er je treed eifste worden, dan worden ze voortsreed maken dat land waar de enten zijn. Ze worden Godes planten en worden dat vrucht daarvan eten. Andere worden niet in hen komen en dat van aan wegnemen. Daar worden veel andere nationen zijn. Over Israël wordt de verste van de nationen zijn.
de Herr Jesus wort in Jerusalem ewe Israel in de Welt regiere. Nationen worden dem Herr Jesus ungedoen zijn en worden wellig komen en dem Herr in Jerusalem aanbeden. De baaste door dat deze Welt gezien heeft oder zijn wort zijn nog in de toekomst. Dort wordt zinnen, wanneer de Heer Jezus als de Welt herrscher regeren wordt. Dezelfde Heer Jezus, die in deze Welt als een mens kwam, zodat hij ons alle raden kan, is dezelfde Heer Jezus, die even de Welt regeren wordt, wanneer hij dat tweede maal naar deze eerd komen wordt. Dat eerste maal kwam hij als een Messias Heiland, die lieden moest en voor alle mensen sterven moest. Dat tweede maal wordt hij in pracht en gerechtigheid en heerlijkheid komen. Eerst kwam hij als een heiland. Dat tweede maal wordt hij als een rechter komen. Mijn vriend, we worden alle voor God stonden matten. Keiner weet wanneer dat passeren wordt, wil ze niet weten wanneer de Heer Jezus terugkomen wordt. Oder wie sterven worden. Wie worden verarm als ons heiland oder ons rechter stonen? Eind van beides. Zonder die arm als heiland aangenomen ha, worden arm als een vriend, een broeder, een voeder treffen. Wanneer du arm nicht aangenomen hast, dan bist du nog in deine zinde. En zo kanst du nicht im Himmel hinein komen. Neem am leven nu aan als dein heiland. God is zegen, mijn vriend.

Nu hebben we de korte ondacht uit een Thessalonischer Brief, opgereed van Donald Diefeld, en te besteld bij Radio de Weichwieser zum Fried mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

The clock is tien. Je heren, het plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Onze programma zijn alle opgezetten te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wees de prijzen voor de pas zo je steen zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 napkunnen. Wanneer je irgendein van onze programma bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 272. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 272.